Zo ma vo met a peno Che met o mange lo Zo ma vo met a peno Che met o mange